Dat was Christophe Prigardien tenor en Michael Gees piano met het lied Nachtstuk van Franz Schubert. In Zügenglücklein klinkt het doodsklokje dat vertelt dat een godsvruchtig mens op sterven ligt. Der Wanderer beschrijft het ultieme romantische gevoel van de reiziger die op zoek is naar het geluk, maar het daar denkt te vinden waar zijn geliefde juist niet is. In het Wanderers Nachtlied zijn we terug bij Goethe en bij het beeld van de wandelaar die hunkert naar het einde omdat hij de liefde niet lijkt te kunnen bereiken. Luistert u opnieuw naar tenor Christophe Prigardien en pianist Michael Gees en naar de verbluffende muzikale eenvoud van Schubert's noten.

Tenor Christophe Prégardien en pianist Michael Geest hoorden u in Wanderers Nachtlied van Schubert. Radio Romantica wordt vervolgd met opnieuw drie liederen van Franz Schubert. Liederen rond het romantische thema van afscheid nemen en op reis gaan. En ook binnen dit recital zijn we op weg. Op weg naar Goethe, de oervader van het romantische gevoel, verbeeld in zijn beroemde gedicht Erlkönig. Maar eerst Über Wildemann, waarin de dichter door liefdesverdriet niet van de mooie natuur in de lente kan genieten en alleen wacht op de winter. In Der Geistertanz dansen de geesten om middernacht rond de graven, gevolgd door kraaien en hondengehuil naast de verwoeste abdij. En dan, in Erlkönig, beleven we het drama van het stervende kind dat in de armen van zijn vader voortraast te paard, terwijl de doodsknecht, Elzenkoning genaamd, en het als smekende mee wil nemen. Luistert u nogmaals naar Christophe Prégardien en Michael Geest.

U hoorde Der Erlkönig van Schubert, uitgevoerd door Christophe Prigardien en Michael Gees. Het tweede nachtlied van de wanderer, van de eeuwig reizende, is wellicht het meest perfecte vers in de Duitse taal. Aan alles komt een eind, werkelijk prachtig verwoord in vier regels. In Sehnsucht treffen we opnieuw een romantisch beeld. De dichter ziet de lente, maar zijn sehnsucht laat hem niet genieten. In Der Musensohn waant de dichter zich een zoon van de muzen, die dansend en fluitend de meisjes versiert. Een muzikaal miniatuur van zorgeloze opgewektheid. U hoort nogmaals tenor Christophe Prigardien, begeleid door pianist Michael Gees.

U luistert naar een romantisch recital van Christophe Brigardien, tenor, en een van zijn vaste begeleiders op het moderne vleugel, Michael Gies. Liederen van afscheid nemen en op reis gaan, waarin Franz Schubert als de ultieme liedcomponist gedichten van onder andere Goethe en Meyerhofer op sublieme wijze op muziek heeft gezet. Auf der Brück verhaalt van een jonge man reizend te paard, maar schijnbaar nooit aankomend bij het schijnsel van het huis van zijn geliefde. In Im Abendrot mijmert de dichter over het zonlicht, dat juist dan het mooiste is als het verdwijnt. En Rastlose Liebe, opnieuw van Goethe, verbeeldt de liefde als een rusteloos gevoel dat uiteindelijk alleen ellende in de harten brengt. Luistert u hoe Schubert deze koortsachtige gevoelens muzikaal verbeeldt.

In het volgende lied des gevangenisjegers is de jager gevangen in zijn huis. Zijn paard en zijn valk zijn moe, maar hij wil niets liever dan uitrijden en jagen. De harpspeler is een mythische figuur uit Goethes Wilhelmmeisters leerjaren. Zijn tragische overpeinzingen heeft Schubert zeer intiem op muziek gezet. Tot slot hoort u van Franz Schubert Der Wanderer. Dit is de minder bekende versie op tekst van Schlegel. Opnieuw is de dichter op weg, maar nergens mag hij stoppen, want dat brengt ongeluk.

U heeft geluisterd naar een recital met liederen van Franz Schubert door Christophe Brigardien tenor en Michael Gees piano. Dit was het eerste programma in de reeks Radio Romantica en dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

U luistert naar de Concertzender en wij beginnen aan een nieuwe serie van Cassandra van 8. En de titel van deze serie gaat worden Tussen Droom en Daad. Deel 1, 1892-1906, dat is de periode van Paul Gilson. Wat ik daarmee bedoel, dat hoort u natuurlijk zo meteen. Want we beginnen dus de serie Tussen Droom en Daad. En daarin staan we stil bij het fin de siècle en het begin van de muziek uit de vroege 20e eeuw. En op het eind komen ook nog futuristische klanken aan bod. In deze eerste aflevering staan we stil bij de Belgische componist Paul Gilson. Eddie Levies, redacteur van de krant Le Soir, vroeg aan de jonge componist om zijn gedicht La Mer op muziek te zetten. En in 1892 was de partituur klaar. Met als bijzonderheid dat in het vierde deel de hele familie van de saxhoorns te horen zijn. Dat is een instrument en die heeft Adolf Sax tussen 1842 en 1854 gebouwd. En daarnaast horen we ook nog de matrozen, alsof ze zo zijn weggelopen uit Der Vliegende Hollander van Richard Wagner. En het alles, dat wordt nu uitgevoerd door het Vlaams Radioorkest en de mannenstemmen van het Vlaams Radiokoor. En verder horen we in het vierde deel de brassband Buizingen. Dit alles onder leiding van Martin Brabants.

Zo klonk de sonate in opus 17 in F, groot van Ludwig van Beethoven, door Marie-Louise Neunecke Horen en Lars Vogt Piano. In het programma met werken voor horen en piano hoort u nu het eerste horenconcert van Richard Strauss, opus 11. Dit eerste horenconcert heeft Richard Strauss in 1883 voor zijn vader Franz Strauss, hornist in München, en overigens geen familie van de Weense familie Strauss, geschreven. Zowel met orkestbegeleiding als pianobegeleiding. Vader Frans was astmatisch en de solopartij staat dan ook vol met ademhalingstekens. Richard begeleidde zijn vader vaak op de piano en kende het instrument daardoor dan ook heel goed. Richard Strauss moest bij het concert uitdrukkelijk vermelden dat het voor ventielhoorn geschreven was, want in die tijd werd er voornamelijk nog op natuurhoorn gespeeld, waardoor de mogelijkheden van het instrument beperkt waren. Het werk bestaat uit drie delen, namelijk Allegro, Andante en Allegro. Het wordt uitgevoerd door Olivier Darbellay, de jeune soliste de l'année 2000. En hij werd daardoor uitgeroepen door de Frans sprekende publieke radiostations. Hij speelt op een moderne ventielhoorn.

Het volgende werk voor horen en piano is van Paul Hindemith, zijn sonate in de S groot. Hij schreef zijn sonates voor blaasinstrumenten voor amateurmuzici en vandaar ook de doorzichtige lijn van deze sonate. Marie-Louise Neunecker op halthoorn, begeleid door Lars Vocht op piano, maar eerst hoort u ze beiden sprekend.

Tot besluit een werk van Volker David Kirchner. Zijn Trepoemi componeerde hij tussen 1986 en 1989 met de delen Lamento Danza en La Gondola Funèbre. Wederom hoort u Marie-Louise Neunacker en Lars Vocht.

Welkom op de Concertzender en welkom bij Tussen Droom en Daad. En vandaag deel 12 en die gaat over de componist Arnold Schönberg en de periode 1900 tot 1913. We gaan verder met zijn Goedelieder, een werk met een gigantische bezetting. In het slot van deel 1 gaan we horen hoe een woudduif, symbool van de onschuld, aan koning Waldemar vertelt dat zijn geliefde Tove vermoord is. De van verdriet waanzinnig geworden Waldemar staat in het tweede deel centraal. Hij geeft God de schuld van alles. En in het derde deel roept Waldemar zijn dode strijders uit het graf en deze rijden wild op paarden rondom zijn kasteel, het kasteel Gure. De donkere wolken verschijnen nu pas echt boven dit kasteel. En dit alles gaan we horen met de mezzosopraan Yvonne Minten. Zij zingt de stem van de woudduif. Koning Waldemar is de tenor Jess Thomas. Een boer, Siegmund Niemskern, bas bariton. En Klaus de Nar wordt gezongen door Kenneth Bowen, tenor. En verder ook nog de mannenstemmen van het Londense Philharmonische Koor. En ook deze keer dirigeert Pierre Boulez het BBC Symfonieorkest in de Goedelieder van Arnold Schönberg.

Het bombastische einde van het stuk Nicotina, een balletpantomime in 7 scènes naar een verhaal van Svatopluk Tsjech, opus 7. U hoorde het Brno Staatsfilharmonisch Orkest en de Brno Madrigaalzangers onder leiding van František Jílek. En de compositie was van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Dit programma werd voor u samengesteld door Egbert Randewijk.

Luisteraars, dit is de concertzender met het programma De Wandeling. Op de tweede en vierde dinsdag van de maand duiken wij dieper in de wonderenwereld van de harpmuziek. De vorige keer hebben we u kennis laten maken met Nicolas Boxa. Ja, je kunt zeggen een in de vergetelheid geraakte ster. En ik heb u ook vorige keer verteld dat het ook een beetje een schurk was. Vandaag zijn meest getalenteerde leerling, Elias Parish Alvars. Alvars begon als veelbelovend harptalent en zijn eerste publieke optreden vond al plaats op 10-jarige leeftijd. Jammer genoeg was het geluk zijn familie niet goed gezind, want hetzelfde jaar ging zijn vader failliet. Op 12-jarige leeftijd verhuisde de jonge Elias naar Londen om lessen te volgen bij de illustere Fransman Boxa. Eenmaal in Londen wilde de ambitieuze Alvars graag les gaan volgen aan de Royal Academy. En laat daar zijn docent Boxa nu een positie hebben als harpdocent. Ja, maar zijn ouders konden het collegegeld niet betalen, dus moest Alvars door veel optredens het geld bijeen zien te scharrelen. Zijn talent ging niet aan de beaumonde voorbij en hij werd al snel onder de vleugels genomen van rijke weldoeners. En die wilde maar al te graag de studies van het wonderkind bekostigen. U hoort Alvars Fantasie voor piano en harp, uitgevoerd door Marielle Nordman, harp, en François-René Duchable, piano.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En u kunt gaan luisteren naar deel 2 van de serie Richard Wagner 200 jaar. En in deze tweede aflevering, pianowerken die Richard Wagner componeerde tussen 1831-32 en 1861. We staan dus stil bij pianomuziek van Richard Wagner. En we beginnen dan ook met werk dat geschreven is op het einde van 1831, begin 32. De Polonaise voor vier handen in D groot. In dit werk komt Richard Wagner in de buurt van Schubert. We horen dit werk in een versie voor twee handen. En wel met pianiste Nina Kaftaradze.

U hoorde pianiste Nina Cavtaradze met de Polonaise voor vier handen in D groot, Wagner's opus 2. En u hoorde een versie voor twee handen. En dan gaan we nu over naar de Grote Sonate in A groot. Ook dit werk is geschreven begin 1832. Wagner behandelt de piano nogal orkestraal, maar aan de andere kant horen we een Italiaanse Richard Wagner. Dit werk is pas in 1960 in Keulen gepubliceerd. En u hoort wederom pianiste Nina Cavtaradze.

U hoorde Mozarts Krönungsmessen met vier vocale solisten en verder de English Concert and Choir, alle onder leiding van Trevor Pinnock. In Italië was in die tijd Luigi Boccherini actief. Hij schreef veel kamermuziek, waaronder een aantal stukken voor gitaar en strijkkwartet. Uit die serie is een tweede gitaarquintet in één groot, met gitarist Martin Kai en het Utrecht String Quartet, bestaande uit Eva Koskinen en Catherine Routley, viool, Daniel Ryskin, altviool, Sebastian Koloski, cello.

Van Luigi Boccherini was dit het gitaarquintet nummer 2 in E-groot met gitarist Martin Kaai en het Utrecht String Quartet. Dank voor het luisteren. Volgende keer zal Beethoven aan bod komen. Dank ook aan samensteller Robert-Jan de Neve.

U luistert nog steeds naar de Concertzender. Dit uur zwerven door de klassieke periode. En daarin de muziek van de gebroeders Michael en Jozef Haydn. Allereerst van Michael Haydn zijn Messe Allemande. Hier liegt von deiner Majesteit nummer 602. U hoort het vrouwenkoor Calliope, maar met daarvan twee solistes ook, onder leiding van Regine Teodorescu. Verder een niet vermelde organist en cellist. Deze mis dus, Messe Allemande, hier liegt von deiner Majesteit van Michael Haydn.

Dat was een mis van Michael Haydn, de Messe Allemande, hier liegt von deiner Majesteit. U hoorde vrouwenkoor Calliope onder leiding van Regine Theodorescu. Later in dit uur meer van Michael Haydn, nu van Joseph Haydn. De Messa Brevis, Sancti Johannes de Deo, Hoboken 22, nummer 7. U hoort het Tulse Knabenkoor met solist en ensemble tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. De titel van de mis, Kleine Orgelmessen van Joseph Haydn.

Dat was de Missa Brevis of kleine orgelmesse van Jozef Haydn, Sancti Johannes de Deo, Hoboken 22, nummer 7. Tulse Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. En dan tenslotte in dit uur nog muziek van Michael Haydn, het offertorium Anima Nostra. Twee jonge sopranen, Daniel Hellman en Raphael Heum, verder Andreas Mechler, de jongensalt, Ingrid Kasper Orgel en verder de Zürcher Sängerknaben en Münchener Kammerorchester onder leiding van Christoph Poppen.

Dat was het Offertorium Anima Nostra van Michael Haydn. U hoorde onder andere het Münchener Kammerorkester en solisten onder leiding van Christoph Poppen. Dit was Zwerven door de klassieke periode met vandaag de gebroeders Michael en Joseph Haydn. Samengesteld door Jan Kruid, met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar ons programma Sans Souci. De goede week komt er weer aan en dat betekent, zeker in Nederland, dat er weer overal Matthäus-passies worden uitgevoerd. En stilzwijgend nemen we dan aan dat het om de Matthäus van Bach gaat. Maar passiemuziek houdt niet op bij Bach. Ook in de klassieke periode zijn er passies geschreven. Vandaag hoort u de Passio Domini Nostri van de Pool Jozef Elsner. Hij schreef het werk in 1837, maar de ouderwetse muziek doet denken aan de oratoria van Haydn. Wanneer het evangelie wordt gelezen is het nog veel ouderwetser. De tekst van Matthäus wordt op één toon gereciteerd, zoals monniken in de middeleeuwen al deden. Een gevolg van de strengere eisen die de katholieke liturgie stelde. Voor de cd-opname is het werk al ingekort. Wij hebben verder nog flink gesnoeid in de psalmodie. Toch krijgt u het komend uur een compleet beeld van de ouderwetse, maar uitstekende passiemuziek die deze Pool geschreven heeft.

Dat was de fortepianosonate 24 in Vies, opus 61 van Jan Ladislav Dusek. Hij werd uitgevoerd door Richard Agar op een Broadwood Grand Piano uit 1804. In het duo concertant in Bes haalt de componist alles uit de Nademann harp en de Broadwood Grand Piano. Luister weer naar Masumi Nagasawa op harp en Richard Agar op piano.

Dit was tot besluit van dit programma het duo concertant in Bes van Jan Ladislav Dusek. De Nademanharp uit 1815 werd bespeeld door Masumi Nagasawa en fortepianist Richard Egger zat achter de Broadwood Grand Piano uit 1804. Dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Goedendag, dit is de Concertzender met een uur lang cellomuziek in ons programma Cello en Contrabas. Cellomuziek van Gabriel Fauré. Als we de werken van Gabriel Fauré beluisteren, dan horen we duidelijk allereerst een romantische componist. Maar op het einde van zijn leven sloeg hij een moderne weg in. Dat is vooral te horen in de cellowerken. U hoort dadelijk muziek uit 1880 tot en met 1922. Dat wordt allemaal uitgevoerd door de cellist Steven Isserlis en de pianist Pascal de Voyon. De muzici beginnen met een romance, romance opus 69 uit 1894. Een romantisch werk voor de salon.

De romance opus 69 van Gabriel Fauré. Dezelfde uitvoerende, Stephen Isserles en pianist Pascal de Voyon, gaan door met de Elegie uit 1880. Een heel romantisch, en eigenlijk een meditatieve klaagzang, romantisch werk van Gabriel Fauré.

Dat was de prachtige Elegie, opus 24 van Gabriel Fauré, uitgevoerd door cellist Steven Isserlis en pianist Pascal Devoyon. Dezelfde uitvoerende gaan nu door in de eerste cellosonate uit 1917. Het is duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog een rol speelt in dit werk.

van Gabriel Fauré, de eerste cellosonate. U hoorde de pianist Pascal de Voyon en de cellist Steven Iserlis, of misschien ook wel Iserlis. Zijn voorouders komen uit Oost-Europa, misschien is het wel Iserlis. De pianist verdwijnt nu even en daar komt een andere cellist bij. En de beide cellisten, Steven Iserlis en David Waterman, gaan door met Allegretto Moderato. Dit kort werkje heeft de componist geschreven voor zijn studenten op het Parijs Conservatorium. Dat was voorheen namelijk docent vanaf 1897 tot en met 1920. Allegretto Moderato voor twee cello's.

Dat was nog geen minuut, deze Allegretto Moderato van Gabriel Fauré. Dan nu een heel bijzonder werk uit 1908. En dat is de Serenade, opus 98. Bijzonder omdat de componist het heeft opgedragen aan cellist Pablo Casals. En ook omdat hij teruggrijpt naar de oude muziek. Ook hier nu weer Steven Isaacs en pianist Pascal de Voyant.

Serenade, opus 98 van Gabriel Fauré. Steven Isserlis, cello en Pascal de Voyon piano gaan nu door met de Sicilienne uit 1893. Eigenlijk had hij dat eerder geschreven, Fauré, als toneelmuziek bij Molière's Le Bourgeois Gentilhomme. Maar het werd daar niet voor gebruikt en hij herschreef het later en gebruikte het in zijn opera Pelléas et Mélisande. En toen heette het een Allegro molto moderato. Toen werd het weer bewerkt en dat hoort u nu, de versie voor cello en piano.

U hoorde de Sicilienne, opus 78 van Gabriel Fauré. Dan nu een virtuose Fauré. Luistert u naar zijn Papillon uit 1884.

En zo fladderde de vlinder weg Le Papillon van Gabriel Fauré met cellist Steven Isaacs en Pascal Devoyon. Dan laat ik u nu graag nog twee delen horen uit de tweede cellosonate uit 1922. De eerste was 5 jaar daarvoor. Het zijn wederom Steven Isaacs en Pascal Devoyon in het eerste en tweede deel uit de tweede cellosonate opus 117.

van Gabriel Fauré, het eerste en tweede deel uit de tweede cellosonate opus 117. Dit programma met cellomuziek van Gabriel Fauré werd voor u samengesteld door Cassandra van Acht voor de Concertzender. En ik zie dat we nog wat tijd over hebben. Ik laat u nog de heerlijke celloversie horen van Après un rêve.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de eerste uitzending van de Concertzender.
1: De Concertzender bestaat 30 jaar. Daarom zenden wij op zaterdag 30 november en zondag 1 december van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds live programma's uit met interviews en artiesten rechtstreeks vanuit de huiskamerstudio van de Concertzender. Stem af op onze speciale jubileumuitzending.

Elke eerste dinsdag van de maand om 6 uur 's avonds kunt u luisteren naar het programma Componist van de Maand, een programma van Agnes van der Horst. Maar een componist van de maand is niet zomaar iemand en daarom besteden we ook in de vroege edities met nieuw verschenen aandacht aan werk van de Componist van de Maand. Componist van de maand is Eugène d'Albert. Hij leefde van 1864 tot 1932. Hij gaat nu 3 werken uit zijn eigen opera Tiefland spelen aan de vleugel. En de vleugel is een welte mignon.

Eugène d'Albert speelde 3 stukken uit zijn opera Tiefland. Hij speelde die aan de Welte Mignonvleugel. En deze muziek is uitgebracht bij het label Teldec. U luistert naar het programma Componist van de Maand. En deze maand is dat Eugène d'Albert. U hoort zijn pianoconcert nummer 1 in B-klein opus 2 met de delen Mäßig, Langsam mit Empfindung, Erstes Zeitmaß, Cadenza en Dasselbe Zeitmaß. Piers Lane is de pianist en u hoort de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ellen Francis.

0: Dat was pianist Piers Lane en de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Alan Francis met een uitvoering van het pianoconcert nummer 1 in B-klein, opus 2 van Eugène d'Albert, componist van de maand bij de concertzender dus. Muziek uitgegeven bij Hyperion. En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.
1: Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Philippe Jaroussky en Carina Gauvin in de operatragedie Niobe op 27 januari. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.
2: Orient Express is er elke donderdagavond van 9 tot 10. Traditionele Oriëntaalse muziek met veel klassieke muziek uit India, maar ook met uitstapjes naar onder andere Japan, China en Iran. Beluister ook het themaprogramma Orient Express via onze website.

Van harte welkom bij de concertzender Dit is Radio Romantica. We gaan het komende uur vullen met orkestmuziek van Ralph Vaughan Williams. Hij is vooral beroemd om zijn orkestwerken. En het leuke is dat je in die orkeststukken vaak het Britse landschap en zijn bewoners kunt horen. Laten we bijvoorbeeld eens gaan luisteren naar de Norfolk Rhapsody No. 1. En daarin kun je twee vissersliederen horen. Liederen van de Engelse oostkust. En die vormen dus de basis van dit orkestwerk. U hoort nu de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Brydon Thompson.

U hoorde de eerste Norfolk Rhapsody van Vaughan Williams door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Brydan Thompson. En ten westen van die provincie Norfolk, ligt de Fen Country. En in dat gebied ging Vaughan Williams ook op zoek naar volksmelodieën. Dat deed hij in 1904 en de melodieën die hij daar vond, die heeft hij vervolgens weer verwerkt in een stuk dat heet In the Fen Country. Het is geen symfonie, maar hij heeft het wel zelf a symphonic impression genoemd. Luistert u naar In the Fen Country van Ralph Vaughan Williams door de London Philharmonic onder leiding van Brydan Thompson.

De zes studien für den Pedalflügel, opus 56 van Robert Schumann, in een bewerking voor twee piano's van Claude Debussy. Het volgende werk van Schumann is voor de ongebruikelijke combinatie van twee piano's, hoorn en twee celli. Schumann schreef het stuk in 1843, maar was teleurgesteld over het resultaat en trok het terug uit de catalogus. Op suggestie van Felix Mendelssohn gaf hij het opnieuw uit als opus 46, in een versie voor twee piano's, waarbij hij de introductie, een tussenspel en twee variaties schrapte. Maar u gaat nu luisteren naar de oorspronkelijke versie van Andante en variaties voor twee piano's, hoorn en twee celli van Schumann, nu bekend als Werk ohne Opuszahl nummer 10.

Dat was een live uitvoering van Andante en variaties voor twee piano's, horen en twee celli in Bes Groot, werk ohne Opus 10 van Robert Schumann. U hoorde de pianisten Marta Argerich en Alexander Rabinovich, hoorniste Marie-Louise Neunecker en de celliste Natalia Gutman en Misha Majski. We besluiten deze wandeling met de bekende draai-fantasie-stukken van Schumann. Hij schreef ze oorspronkelijk voor klarinet en piano, maar ze worden ook regelmatig uitgevoerd door een cello en een piano en ook wel door een viool en een piano. Tijdens het Lugano Festival in 2006, dat is het kamermuziekfestival van Marta Argerich, klonk er een versie voor flugelhorn of bugel en piano. En dat werkt ook wonderbaarlijk goed. Luistert u naar Sergei Nakaryakov op bugel en Marta Argerich achter de piano in de Draai-fantasie-stukken opus 73 van Schumann.

U hoorde de Draaifantasiestukken opus 73 van Robert Schumann, oorspronkelijk voor klarinet en piano, maar hier in een versie voor bugel en piano. En die bugel werd bespeeld door Sergei Nakaryakov. En achter de piano zat Marta Argerich. Het stuk werd opgenomen tijdens het Lugano Festival in 2006. Tot zover deze aflevering van De Wandeling, dit keer gewijd aan kamermuziek van Robert Schumann. Samenstelling en presentatie Niklas Hoekstra en de techniek was in handen van Raf van den Driessen. Tot het eind van dit uur hoort u nog een stukje van Am Springbrunnen uit de 12 klavierstukken voor kleine und große Kinder van Schumann, oorspronkelijk voor piano vierhandig, maar door Claude Debussy bewerkt voor piano solo. U hoort pianist Jean-Pierre Armengaud.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur de derde aflevering van de serie Dansen rondom de troon. In deze serie gaan we op zoek naar en rondom het Hof van Sint-Petersburg, Stockholm en onze Oranjes. Deze keer hoort u muziek van de Oekraïens-Russische componist Dmitri Stefanovich Bornjansky. Deze Bornjansky was een grote naam aan het hof van Catharina de Grote. Naast opera componeerde hij vooral Russisch-orthodoxe muziek. In totaal schreef hij zo'n 100 werken voor de Russische kerk. In deze muziek komen West- en Oost-Europese religieuze invloeden samen. Tchaikovsky gaf een groot deel van Bornjansky's kerkmuziek uit in 1882... En in dit uur een bloemlezing uit Bornjansky's religieuze muziek. Allereerst hoort u het concert voor koor nummer 4 en engelengezang nummer 7.

Dat waren twee koorwerken van Dmitri Bortjansky, het concert voor koor nummer 4 en engelengezang nummer 7. U hoorde het Klinka Staatskoor onder leiding van Vladislav Gemoschensko. Wilt u precies eens nalezen en op uw gemak wie nou de uitvoerende waren van deze koorwerken, dan verwijs ik u wederom naar onze website www.concertcenter.nl. We gaan verder met nog 3 concerten voor koor. U hoort achterin volgens nummer 34, 27 en 15.

U hoorde drie koorconcerten van Dmitri Bronchansky, uitgevoerd door het Klinka Staatskoor, onder leiding van Vladislav Germuschenko. U luistert naar de concertzender met de derde aflevering in de serie Dansen rondom de troon. Deze keer hoort de muziek van Dmitri Bronchansky, een centrale componist aan het hof van Catharina de Grote. We sluiten deze aflevering af met een zetting van Psalm 137, uitgevoerd door het Jurlov Staatskoor onder leiding van Stanislav Gusev.

Dat was tot besluit Psalm 137 van Bortjanski, gezongen door het Djurilov Staatskoor onder leiding van Stanislav Gusev. En het was ook het slot van de derde aflevering van de serie Dansen rondom de troon, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Er is nog wat tijd over, en van die tijd een kort stukje van Bortjanski, Ize Gerovimi.

de Concertzender met een nieuw, nou relatief nieuw programma op de Concertzender. Het programma De Echte Chopin. We zijn bij deel 2 aanbeland. En ook dit keer zitten de Hongkongse pianiste Ka-Ling Colin Lee achter de Pleyel fortepiano uit 1848. Allereerst staat op het programma Fantasie, een fantasie uit 1841. Het is een werk dat vergelijkbaar is met een ballade. En zoals zo vaak in de componistenwereld gebruikten de componisten in de 19e eeuw sprookjes of andere fantastische verhalen. We beginnen dus met De Fantasie, opus 49 van Frédéric Chopin.

pianiste K. Ling Colin Lee op de prachtige Pleyel fortepiano, de fantasie opus 49 van Chopin. We gaan door met een fantasie polonaise van Chopin, een fantasie polonaise uit 1846, waarvan, nou, misschien als je goed luistert, wel wat weg heeft van een symfonisch gedicht.

Etude opus 10 nummer 2 van Schumann, gecomponeerd op basis van de zesde caprice van Paganini. Een werk uit 1833. Een jaar later bereikte Schumann grote hoogte in zijn variatiekunst. Intussen was het hem duidelijk geworden dat hij zijn toekomst als pianovirtuoos wel op zijn buik kon schrijven. Dat kwam door een zelfveroorzaakte blessure aan de pezen van een van zijn vingers. Daarom concentreerde Schumann zich op zijn twee andere talenten, schrijven en componeren. Hij was in die tijd verloofd met

Ernestine von Fricken. Haar vader, de adellijke Freiherr von Fricken, was amateurcomponist en hij stuurde Schumann een proeve van zijn bekwaamheid op. Het stuk bestond uit een thema met variaties. Een tijdje later schreef Schumann een beleefd briefje terug. Hij was namelijk niet erg onder de indruk van de variaties. Dat zei hij natuurlijk niet tegen zijn aanstaande schoonvader, maar hij vertelde wel dat hij zelf ook met dat thema aan de slag was gegaan. En die variaties zijn uiteindelijk uitgegeven onder de titel Étude symphonique. Wij gaan luisteren naar het thema en een paar variaties, een opname van Sviatoslav Richter.

Richter met delen uit Schumanns Etude Symphonique. Vooral de laatste variatie die we draaiden vind ik een wonder van schoonheid met die verrassende geheimzinnige akkoorden in de onderhand. Je vraagt je af of Freiherr von Fricken zijn eigen thema nog wel herkende in deze vermomming. Schumann droeg zijn Etude Symphonique op aan een Engelsman. Mendelssohn had in Engeland een zeer veelbelovende pianist en componist horen spelen. 18 was hij pas. Hij heette William Sterndale Bennett en Mendelssohn was zo weg van zijn spel en van zijn composities dat hij hem uitnodigde om naar Duitsland te komen. Daar kwam hij via Mendelssohn in contact met Schumann, die Bennett in zijn muziektijdschrift De Hemel in prees. Ze werden goede vrienden. Ja, en als je dan die naam Bennett leest, dan vraag je je af of die misschien ook etudes heeft geschreven. En ja hoor, enig zoekwerk leverde op dat hij voor Queen's College in Londen een bundel Preludes and Lessons heeft geschreven. En lessons zijn natuurlijk etudes. Hier komen er een stel, gespeeld door Ilona Bruni.

U hoorde 5 Preludes and Lessons van William Sterndale Bennett. Bennett heeft zijn belofte als wonderkind nooit helemaal waargemaakt. Hij was in zijn jeugd zo omstandig bejubeld en daaraan verslaafd geraakt dat hij later last kreeg van onthoudingsverschijnselen. Bovendien componeerde hij voor zijn tijd behoorlijk ouderwets. In het jaar 1831 verschijnen er in Wenen een stel variaties van een jonge, nog onbekende Poolse componist. Reacties blijven niet uit. Eén daarvan is een wild enthousiast artikel van een jonge man uit Kassel. Dat was Schumann. Hij sloot zijn artikel af met de woorden: "Hoed ab, meine Herren, ein genie." Zo begroette Schumann de komst van Frédéric Chopin. Iets later schreef Chopin een reeks van 12 etudes. Net als Schumann rekte hij het genre etude op en maakte er niet alleen oefenmateriaal, maar ook voordrachtstukken van. Clementi heeft Chopins etudes nog net voor zijn dood kunnen horen en hij verbaasde zich erover hoe Chopin verstand en gevoel had weten te combineren. De grote Franse pianist Cortot heeft eens gezegd: "Chopins etudes zijn net zo ontoegankelijk voor muzici zonder virtuositeit als voor virtuozen zonder muzikaliteit." De eerste etude die ik wilde laten horen is nummer 5 uit de reeks. Daarin raakt de rechterhand, als het goed is, alleen maar zwarte toetsen. Hij is bedoeld voor de ontwikkeling van het zogenaamde jeu perlé, het parelend spel. Pianist Boris Berezovsky.

Chopin, etude opus 10 nummer 5 door Boris Berezovsky. We draaien er nog een uit die reeks, opus 10 nummer 6. Een broeierig klinkend stuk in de ver verwijderde toonaard S klein. Dat betekent dat er 6 mollen voor aan de balk staan. Zou net zo goed een nocturne kunnen zijn, vind ik. Harmonisch gaat Chopin hierin erg ver. Vooral als we bedenken dat Beethoven pas 4 jaar dood was toen Chopin hem schreef. We draaien een uitvoering van Louis Lortie.

Chopin's etude opus 10, nummer 6. Chopin droeg deze etudes op aan een collega, Frans Liszt, die ze graag op zijn concerten speelde. We hebben een verslag van Chopin over hoe Liszt ze uitvoerde. Ik zit hier eigenlijk te schrijven, maar ik krabbel maar wat, want in de kamer hiernaast zit Liszt mijn etudes te spelen. Ik wou dat ik het zo kon. We besluiten dit tweede deel van het programma over de piano-etude met nog twee nummers uit opus 10. Pianist Boris Berezovsky, samenstelling en presentatie van dit programma Thijs Bonger, techniek Evert de Kok.

Na Chopin hebben we nog tijd over voor een van de preludes en lessons van William Sterndale Bennett.

Dit is de concertzender met het programma De Zweedse Symfonie. Nu het derde deel met muziek uit 1842 en 1845. Twee symfonieën vanavond. Met symfonie van Frans Adolf Berwald. Geschreven dus in 1842, de eerste wat we u gaan laten horen. Dat is de symfonie in D grote terts, symfonie nummer 2. De componist gaf deze symfonie de titel mee Capricieuse. U hoort het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Ehrling.

De techniek faalt op dit moment even, maar er wordt heel hard gewerkt om de juiste cd op de juiste plek te krijgen en de juiste muziek te laten horen. Symfonie nummer 2 in D grote terts van Franz Adolf Berwald.

U luisterde naar symfonie nummer 2 in D grote terts, de zogenaamde Capricieuse van Franz Adolf Berwald. Symfonie die hij schreef in 1842 en die in het conservatieve Zweden van die tijd eigenlijk niet geaccepteerd werd. Het duurde tot 1914. Toen werd hij pas voor de eerste keer in Zweden uitgevoerd. Hetzelfde lot onderging ook zijn symfonie nummer 4 in S grote terts. Luistert u naar het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Ehrling.

tot een uitvoering van deze symfonie tijdens het leven van Franz Adolf Berwald is het eigenlijk nooit gekomen. U luisterde naar de symfonie nummer 4 in S grote terts. Franz Adolf Berwald leefde van 1796 tot 1868. Voor u speelde het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Ehrling. Cassandra van Acht stelde dit programma samen, de Zweedse symfonie. U luisterde naar de Concertzender. Voor programmagegevens raad ik u aan onze site te bezoeken, concertzender.nl.

als hoofdpersoon. Het zal u duidelijk zijn dat de componist een gedicht of een inspirerende tekst nodig heeft om daarop zijn werk te toonzetten. De componist geeft de tekst een extra dimensie door er muziek onder te zetten. Het is aan de zanger om samen met die muziek de tekst duidelijk te maken. Toen ik ooit zang studeerde bij de beroemde sopraan Erna Sporenberg, leerde ze mij om altijd vanuit de tekst te zingen. Prima le parole, poi la musica, herhaalde ze steeds weer. Eerst de woorden en dan de muziek. In een andere aflevering van dit programma zal ik u uitzonderingen laten horen, zogenaamde vocalises, muziek zonder woorden. Maar nu de woorden. De teksten van Shakespeare, die zoveel componisten inspireerden tot het schrijven van de mooiste liederen. Niet alleen componisten uit het Engelse taalgebied, maar ook Schubert, Korngold, Haydn, Brahms en de Nederlander Piet Ketting schreven muziek op de teksten van Shakespeare. William Shakespeare werd in 1564 geboren in het Engelse Stratford-upon-Avon en overleed daar in 1616. Shakespeare wordt gezien als de grootste schrijver die Engeland ooit heeft voortgebracht. Niet alleen vanwege de kwaliteit van zijn werken, maar ook vanwege zijn enorme invloed op de Engelse taal, waarin nog steeds honderden woorden, uitdrukkingen en citaten aan hem zijn toegeschreven. Hij schreef 154 sonetten en een aantal langere gedichten, en die poëzie is dus gebruikt door de componisten. Een sonnet, misschien zeg ik het overbodig omdat u het wel weet, is een 14-regelig vers, meestal bestaande uit 4 coupletten, eerst 2 van 4 regels en dan 2 van 3 regels. Nou, maar eens naar de muziek, vind ik. Eerst het lied dat nog geen tekst van Shakespeare heeft, maar gaat over Shakespeare. De tekst is van Alfred Noyes en de muziek is van Edward Elgar. Toen Shakespeare kwam naar Londen, hij ontmoette er geen schreeuwende mensenmassa. Hij droeg in zijn ransel een bundel met rustige liederen.

When Shakespeare Came to London. U luisterde naar de Zuid-Afrikaanse mezzosopraan Michelle Breed en pianist Nina Schumann met Shakespeare's Kingdom, tekst van Alfred Noyes en muziek Edward Elgar. Soms gebruikte de componist niet een kant-en-klaar sonnet, maar werden regels uit een toneelstuk gebruikt. Zoals Henry Purcell deed in 1692 met woorden uit A Midsummer Night's Dream. Hark, how all things in one sound rejoice. Luister hoe zich alles verheugt in één klank en de wereld lijkt één stem te hebben. Henry Purcell, sopraan Dawn Upshaw en cellist Myron Lutske samen met clavicinist Arthur Haas.

Hark, how all things in one sound rejoice. Van Henry Purcell. Sopraan Dawn Upshaw en cellist Myron Lutske en clavecinist Arthur Haas. Veel componisten werden wel geïnspireerd door Shakespeare, maar gebruikten niet de originele gedichten. Verdi schreef opera's op de verhalen, zoals Macbeth. Componisten schreven balletten op de verhalen, zoals Prokofjev met Romeo en Julia. Zelfs West Side Story van Bernstein was naar een verhaal van Shakespeare. Schubert kreeg een vertaling onder ogen van Who's Sylvia? Een loflied op Sylvia uit De Koopman van Venetië. To her let us garlands bring. Krenzen ihr und Seitenklang. Huldekransen aan haar gebracht.

Dat was mezzosopraan Janet Baker, toen ze nog geen Dame Janet Baker was. Samen met pianist Geoffrey Parsons in An Silvia, Deutsch 891 van Franz Schubert. Nog een Oostenrijker die Shakespeare-teksten gebruikte, was Erich Korngold. Hij was al eens hoofdpersoon in dit liederenprogramma van de Concertzender. Toen Korngold vertrokken was, ik moet zeggen gevlucht was uit Nazi-Oostenrijk naar Amerika, schreef hij tussen de film- en toneelmuziek door prachtige liederen in de klassieke traditie, met een vleugje Broadway bubbles. Op Shakespeare sonetten, opus 29, de Five Songs of the Clown.

Songs of the Clown van Erich Korngold, gezongen door Conrad Jarnot en pianist Reinhold Mees. Come Away Death, O Mistress Mine, Adieu Good Man Devil, Hey Robin en het laatste For the Rain. Alle gedichten zijn uit Twelfth Night. Ik vind het wel leuk om het gedicht O Mistress Mine, Where Are You Roaming, nog eens te laten horen. En dan achter elkaar van 5 verschillende componisten. Dezelfde tekst, maar een ander jasje. Dit is het gedicht uit de bekende Burgersdijk-vertaling. O mistress mine, where are you roaming? O liefste mijn, waar zijt ge aan het dwalen? Ik roep u reeds ontelbare malen, nu met luid, dan smachtend lied. Vliet ge ook, meisje, op vleugelvoeten? Het eind is toch uw liefde ontmoeten. Welke jongeling weet dit niet? Kom, de liefde kent geen morgen. Lach als het tijd is, want verborgen is ons wat de toekomst biedt. Kom toch, uitstel baart geen rozen. Laat ons kussen, liefste, kozen, voor de jonkheid henenvliet. Then come kiss me, sweet and twenty, youth stuff will not endure. Erich Korngold, hoorde u al? Nu nog 5 maal. Hubert Parry, Peter Fricker, Roger Quilter, Ernest Farrer en T. Takaido.

Wat mooi toch dat eenzelfde tekst zoveel inspiratie kan geven tot zoveel verschillende dingen. In volgorde van opkomst waren dat Hubert Parry, Peter Fricker, Roger Quilter, Ernest Farrer en de T. Tokaido en hun versie van Who Mistress Mine, tekst van William Shakespeare. In onze programmagids op concertzender.nl vindt u een volledige speellijst om nog eens titels en uitvoerende na te lezen. Ik liet u eerder in dit programma Schubert's versie horen van Who is Sylvia, bassist Sylvia bij hem. Gerald Finzi gebruikte die tekst ook en Who is Sylvia is het tweede lied en ook Oh Mistress Mine trouwens, die binnenkomt voor een prachtige serie liederen. De Brit Gerald Finzi werkte aan de 5 Shakespeare-liederen van 1929 tot 1942 en droeg ze op aan Ralph Vaughan Williams voor zijn 70ste verjaardag. In oktober 1942 gingen ze in première met piano en in december van dat jaar had hij een begeleiding gemaakt voor strijkorkest. De teksten haalde Finzi uit diverse toneelstukken van Shakespeare. Ik laat u graag deze orkestversie horen van Gerald Finzi, de cyclus van 5 Shakespeare-liederen, Let Us Garlands Bring, opus 18. Bariton Stephen Farco, samen met de City of London Symphonia, onder leiding van Richard Hickox. Come Away Death, Who is Sylvia, Fear No More, O Mistress Mine, It Was a Lover and His Last.

Ja, prachtige liederen, heerlijk gezongen door bariton Stephen Farku en de City of London Symphonia met dirigent Richard Hickox in de cyclus Let Us Garlands Bring, opus 18, van Gerald Finzi. In 1938, dus ongeveer in dezelfde periode als Finzi in Engeland, schreef in Nederland Piet Ketting een drietal liederen op Shakespeare-teksten. Piet Ketting is de vader van componist Otto Ketting. Hij gebruikte drie sonetten: Since I Left You, The Little Love God en Music to Hear. De opname die u van deze liederen gaat horen is er een uit de oude doos. Een grote box met LP's uit 1981. De antologie van het Nederlandse lied in de 20e eeuw. Mezzosopraan Elisabeth Kooijmans samen met Rudolf Jansen aan de piano.

Met de sopraan Elisabeth Kooijmans samen met Rudolf Jans aan de piano in Three Sonnets. Een werk uit 1938 van Piet Ketting. De teksten van William Shakespeare stonden centraal in dit programma. Vorig jaar, in 2016, herdachten we groots zijn 400ste sterfdag. Maar we zijn nog lang niet klaar met hem. Wel met dit programma. Ik dank u voor het luisteren. En dit programma, Die Zank een Lied, is er elke tweede en vierde zondag van de maand.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de tweede aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden of zich hebben aangemeld om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog, ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven door een letsel een verdere leven getekend. Een postuum eerbetoon met deze keer aandacht voor de muziek van de Britse componisten William Baynes en George Butterworth. Je hoort allereerst van William Baynes een pianowerk Tides. Het bestaat uit twee delen, The Lone Wreck en Goodnight to Flamborough. En het wordt uitgevoerd door pianist Duncan Honeyborn.

Dat was pianist Duncan Honeyborn met Tides van William Baines. Baines kwam uit een muzikale familie en hij kreeg op jonge leeftijd pianolessen. En vanaf zijn 18e gaf hij pianorecitals als professioneel muzikus. In 1918 werd hij opgeroepen voor het leger, ondanks een zwakke gezondheid. In het legerkamp werd hij ernstig ziek, wat leidde tot een ziekenhuisopname. En de oorlog was inmiddels voorbij toen hij hersteld werd verklaard, maar zijn ziekte bleef een behoorlijk effect op zijn gezondheid houden. En wellicht besefte hij zich hierdoor dat zijn tijd beperkt was en zijn sloeg aan het componeren. Binnen een aantal jaren was zijn oeuvre gegroeid tot ongeveer 150 werken. Veel werk voor piano en vaak geïnspireerd door het landschap van Yorkshire. Hij stierf in 1922 op 23-jarige leeftijd door tuberculose. Een van zijn meest bewonderde composities is The Seven Preludes voor piano. En u gaat dit werk horen nu in een uitvoering door pianist Eric Parkin.

U hoorde Eric Parkin met Seven Preludes van William Baynes. George Butterworth was een veelbelovende Engelse componist in een tijd waarin het Verenigd Koninkrijk op zoek was naar de nationale en culturele identiteit. Butterworth, die zelf een fervent volksdanser was, verzamelde volksliederen, net als zijn collega-verzamelaars Ralph Vaughan Williams en Cecil Sharp. Die volksmuziek die verwerkte hij vervolgens in zijn composities. En ook vond hij inspiratie in de gedichten van de Engelse dichter Houseman. Hij componeerde daarop, op die gedichten dus, Six Songs from a Shropshire Lad. En deze liederen hoort u nu in een uitvoering door Benjamin Luxon, bariton, en David Willetson aan de piano.

Beethoven, Righini-variaties in D groot, WOO 65. Gecomponeerd in 1790, toen hij nog in Bonn woonde en werkte. Zelf was hij er blijkbaar wel trots op, want toen hij 2 jaar later naar Wenen verhuisde, nam hij ze mee en gebruikte ze als een soort visitekaartje bij uitgeverijen en adellijke personen. En ik vind dat hij gelijk had.

Want ondanks dat hij pas 20 was, horen we hier hoe rijk zijn fantasie toen al was. Voor het volgende muziekstuk maken we even een sprong voorwaarts in de tijd. We gaan naar 1793. Toen woonde Beethoven in Wenen, waar hij onder andere les kreeg van Haydn. Zijn verblijf daar en de lessen werden betaald door zijn werkgever in Bonn, de keurvorst. Ik lees een stukje voor uit een brief die Haydn schreef aan diezelfde keurvorst. Hoogheid, ik veroorloof mij de vrijheid om u een paar muziekstukken toe te sturen. Allemaal gecomponeerd door mijn dierbare leerling Beethoven, die aan mij is toevertrouwd. Ik hoop dat u deze stukken aanvaardt als bewijs van zijn ijver. Kenners en liefhebbers zullen moeten toegeven dat Beethoven op grond van deze stukken op den duur gerekend zal gaan worden tot de allergrootste componisten van Europa. En ik ben er trots op dat ik zijn leraar ben. Ik zou het alleen erg fijn vinden als hij nog wat langer onder mijn hoede zou mogen blijven, want zijn geld is aan het opraken. Tot zover deze brief van Haydn aan Beethovens werkgever in Bonn. In het antwoord van de keurvorst lezen we dat Haydns brief hem niet had overtuigd. Want hij was erachter gekomen dat vrijwel alle composities die Haydn hem had toegestuurd door Beethoven waren geschreven toen hij nog hoog en breed in Bonn woonde. Ja, Haydn was niet in zijn eerste leugen gestikt. Een van die composities was een zonnig stuk, een octet, geschreven voor de virtuose blazers van het hoforkest van de keurvorst. Beethoven was er zelf blijkbaar wel tevreden over, want hij bewerkte het later voor strijkquintet. Beethoven, octet in S-groot, opus 103, dus nu.

Beethoven zijn vrolijke octet voor blazers, opus 103. Nog in Bonn geschreven, maar door Haydn leugenachtig opgevoerd als gecomponeerd onder zijn leiding. En er bestaat ook nog een versie voor strijkkwintet. We eindigen vandaag met een bij Beethoven nogal ondergesneeuwd genre, het lied. Ze worden zelden uitgevoerd, maar toch heeft hij er bijna 100 geschreven. Een van de allervroegste liederen, hij was 13, is Schilderung eines Mädchens. De anonieme tekst komt neer op het volgende. Wil je dat ik Elise voor je beschrijf? Dan wou ik dat ik een dichter was die haar ogen zou omschrijven als flonkerende sterren aan de winterhemel. En meteen daarna draaien we een trinklied met achtergrondkoor over twee vrienden die het glas heffen en hopen op betere tijden. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand.

Welkom bij de concertzender, dit is Sans Souci. Onlangs was Jacopo Rosti, een Italiaanse cellist die in Nederland werkt, zo aardig om in onze studio op te treden. Op het programma stond muziek die hij hoogstpersoonlijk had opgespoord in de archieven van Genua. En graaf Federico Taccoli had daar in de 18e eeuw een flinke collectie kamermuziek aangelegd. Deze muziek heeft vermoedelijk in zijn paleis geklonken of in dat van de doge. In het archief vinden we muziek van bekende meesters zoals Luigi Boccherini, maar vooral veel onbekende componisten. U hoort nu een duet voor twee celli van Carlo Ferrari, een duo van Boccherini, en ook een sonate voor hakkenbord en strijkers van Gasparo Arnaldi.

Met de tintelende klanken van het hakkenbord eindigde dit trio van Gasparo Arnaldi. Details over de uitvoerenden vind je op onze website concertzender.nl. In de Genoese archieven vond Ristori ook een aantal strijkkwartetten van Pietro Nardini. Tenminste, aan hem werden ze toegeschreven. In werkelijkheid zijn ze van componist Franz Anton Hofmeister, een Weens componist uit de kringen van Mozart en Haydn. Dat neemt niet weg dat ook deze werken in Genua hebben geklonken. We horen nu het tweede strijkkwartet in C groot.